Arapaina manokana ihany koa rova ny aina alfarsen alefasikeleo zokibalba tanora masiny tosy tsy disy fanantenana merci ok ho jerevantsika zay.